De afgelopen week was de Engelse country scene erg vertegenwoordigd in de nieuwe plaatjes die aangeboden werden. En ik heb voor jou een zekere Elizabeth Hope. Het is haar single, denk ik, een single debut. En dit is Ride the Miles.

Victoria Emmen is ook weer uitgekomen met een nieuwe single. En dat is Lieve Ma en Lieve Toos. Het gaat natuurlijk over haar dochter, dat hebben we al eens eerder gehoord. En ze kan dat ontzettend goed en liefdevol bezingen. Dus Lieve Ma, Lieve Moeder, Lieve Toos. Victoria Emmen.

Victoria Ammon, Lieve Ma en Lieve Toos. Did you ever wonder? Did you ever? Dat is een vraag die kun je natuurlijk aan iedereen stellen. Heb je je ooit wel eens verbaasd ergens over? Julian Sess, die heeft zich verbaasd ergens over. En daar gaat hij over zingen. En daar heeft hij over gezongen op het Drive Festival. Gaan we nou even terug naar luisteren. Fears of Falling en Did You Ever Wonder?

Mooi, hè? Ja, nou, dan hebben we de volgende natuurlijk ook nog, zoals ik al zei, van Did You Ever Wonder?

0: Julian Sass. Het is geweldig. Het is geweldig wat die jongen op de mat legt, zeggen ze dan, hè, om te laten zien. Verder, het is bijna half, dus dat betekent dat ik mijn mooiste stem opzet. Het is tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

En James Blunt, die completeerde onze zwijmelaars. Hij zong vroeger altijd met zo'n postbode-elastiekje om zijn keel. Anders kreeg je dat geluid natuurlijk niet. You're Beautiful was dat. En daarvoor hoorde je de Moody Blues met Question. En je hoorde natuurlijk de LP-uitvoering, hè? Want daar gaan we voor. Hè? En we zijn de zwijmelaars.

0: geopend met de Proclaimers. I'm gonna walk, I gonna be 500 miles. Uit 1993 was dat al.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, Blues Man.
0: Hello. We stellen je voor Ben Hutchison met zijn nieuwste CD, self-titled album. En dit is het nummer When I Come to Town. Dit is prachtig.

0: Ben Hutcherson, self-titled album. Hij ziet eruit als de ideale schoonzoon, de ideal son-in-law. En hij heeft een prachtig nummer geschreven. Dat is Keep the Light on, A Dark Growl, staat op zijn website. A Dark Growl. En dat vind ik heerlijk om naar te luisteren natuurlijk. Dit is iets bijzonders, vrienden. We gaan er nog vaak van horen in de komende maand.
1: It's dark outside, and I'm not sure what I'm out here for.

De laatste plaat die we in het eerste uur van Rough Velvet hier voor je hebben, is van Hen Woodcock. Hen Woodcock, ze heeft een plaat gemaakt en die is getiteld Sing for Your Soul. Nou, dat zingt ze dan ook. Dit is Broken.

Je kunt er natuurlijk niet omheen om ook de titelsong van dit prachtige album te laten horen. Cheryl Ann Woodlock. En dit is Sing for Your Soul. We kunnen straks misschien nog eentje draaien.

zijn verstap gegaan, vrienden, met Van Bloemen und Beton. En dat is dan de nieuwe van Philip Eisenblätter, nieuwe album. En we gaan met het tweede beginnen. Dat is Duits, dat is mooi. Dit is Mein Krafttier, is Keith Richards. Klinkt zo.

0: Richards.
1: Ja, dat klonk erg Duits. Goed, nou Engels dan maar weer, Amerikaans. Way Back Home, vrienden. Dat is het nieuwe album van de Reverend Raven en Westside Andy. En natuurlijk de Chainsmoking Altar Boys. Nou, dat is een hele mond vol. En we gaan ook even luisteren natuurlijk naar twee prachtige nummers. De titelsong komt zo, Way Back Home. Maar we beginnen met Help Me Ease the Pain. Dat is ook weer zoiets, hè.

Way back home, Reverend Raven en The Chainsmoking Altar Boys. En Way Back Home is de titelsong. We laten dat even op je inwerken natuurlijk. Want het is weer zoiets waarvan je zegt van... Het klinkt goed en het past bij elkaar. Het is prachtig.

soms belt Dirk wel eens op, Dirk Loonstra, de producer. En dan in het midden van de nacht, vind ik niet prettig hoor dat hij dat doet, maar hij trekt zich er niks van aan, midden in de nacht. En dan zegt hij, ik heb nou toch wat gehoord. En nou, dan zeg ik van, wat wil je er even vertellen dan? Ja, dat is dan de Good Stock Project. De Good Stock Project. Wat is dat dan, jongen? Ja, dat moet je maar even horen. Niet nu, hè? Morgen. Morgen vroeg, morgenmiddag komen we weer bij elkaar. Oké, nou, hij heeft twee singles, twee tracks meegenomen. En de eerste is Bring It On Home To Me. En dat is deze.

Oh, dit zijn smartlappen, mensen. De volgende is van de Goodstock Project. Is These Arms of Mine. Het doet mij denken aan de Bachelors van vroeger. Ook wel een beetje aan Gary en de Pacemakers. Maar, in elk geval van Caramia. Dat soort dingen, moet je horen. Nee.

0: Ja, en hier past slechts een gepast zwijgen, vind ik. We zijn bijna bij het halve uur en dat betekent natuurlijk dat ik mijn mooiste stem kan gaan opzetten. En over Karami Amai, misschien spreken over Jay en the Americans, en misschien moet je even vergelijken, dit was zo mooi. En de andere is ook zo mooi, want we gaan namelijk terug in de tijd. Het is nu tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw.

Ja, ik denk dat ze waren dan wat overspannen zangers en een fantastische zangeres die ons helaas is ontvallen. Bonnie Tyler was dat met Lost and Friends. En ze werd voorafgegaan door The Bachelors met I Believe. En dat werd allemaal dan weer voorafgegaan door Jay and the Americans

0: Inflation's High Blues was dat van Jetset Herrick. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Precious Company. En uiteraard, die draaien we even niet, de titelsong. Maar we draaien wel To My Used To Be. To My Used To Be.
1: If you ask me how I'm doing, I'll say that I'm doing fine. But don't ask me how I'm feeling.

hoorde dat ik hem helemaal laat uitlopen. En dat mocht anders niet van Dijk. Ik mocht hem niet door de extra spreken. De volgende, vrienden, dat is de Music House. De volgende nieuwe die we hebben binnengekregen, plaat van Jenny Krause. En Music House, nou, dat spreekt natuurlijk voor zich. Jenny Krause spreekt ook voor zich. En we hebben een hele mooie voor je om mee te beginnen. En dat is Let Your Eyes Lay Low. Nog een keer zeggen. Let Your Eyes Lay Low.

Ik kreeg kippenvel van, hè? Goose flesh, denk ik, heet dat, of zo. Chicken skin. Nee, goed, Jenny Grouse, Music House. En de volgende is When I Get Back to You.

We hebben nog één album te gaan. En dat is I'm Not From Chicago. Van Deborah Power. The New Shade of Blue heb ik voor je in eerste instantie. Ik ga vast afscheid van je nemen. En ik doe dat namens Dirk Lonstra. En ik zeg natuurlijk tot de volgende keer. Volgende week dan zijn we er weer natuurlijk gewoon. Zelfde station, zelfde tijd en zo. Zelfde steen goede muziek. New Shade of Blue van Deborah Power. Van Not From Chicago. En dit is steen goede muziek. En ik zeg namens Dirk natuurlijk mooi.